Ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet, maar ik wil niet dat je die gewoon doet